0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina, more music.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van
1: Look. 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: feestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering. Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato. In het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: 24 hours a day. Christina, every day.

0: wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina, more music.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
3: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ook een effectief resultaat oplevert.
2: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina, more music.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de zesde keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
3: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
2: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
4: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden, dus zij zeggen nu als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
2: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
5: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
2: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.

Katy Perry, Awake, voilà. Dat is ook al een goed begin hier, hè, de ochtendshow. Welkom erbij, ik ben Wim Corneli. Tot een uur of negen bij Christina.

altijd heel populair bij de influencers en de Instagrammers. Dat wou ik eigenlijk zeggen. De waterfalls, die moeten zeker op onze tijdlijn gedeeld worden als we ergens passeren. Maar ja, het is ochtend, het is werkendag voor veel mensen. Dus we gaan het over een andere boeg moeten gooien. Straks nieuws over de nieuwe tv-plannen.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaarding.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina,

Zijn er die daarnaar streven, hè? Forever young. Goed, gisteravond was de tafel van Ger terug. Familie was terug. Het was meteen pokken spannend, blijkbaar. Ja, en die van thuis die moeten blijkbaar nog een week wachten, hè? Voor ze weten hoe het daar verder gaat.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival. Christina.

0: fans van Ruben van Gucht die zeggen waarschijnlijk so much beauty als je ziet dat hij een 8 tv-programma zal verschijnen in het najaar. Lijkt er voor mij een beetje over, maar ja. Goed, er zijn ook fans van Bart Lemmelijn. Die kerel gaat ook een programma presenteren. Straks meer erover.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

De Eurythmics en Aretha Franklin met Sisters Are Doing It For Themselves. Voor degenen die vinden dat wat te veel, Ruben van Gucht wordt. Je kan binnenkort ook kijken naar een programma met niemand minder dan Bart Lemmelijn als de presentator. Hij wordt de kerel die Love Island aan elkaar gaat praten.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Bruno Mars, I Just Might. Hier op de redactie hebben ze door waarom Ruben van Gucht in 8 tv-programma's te zien is. En hij neemt dan ook nog eens 10 boekingen per maand als DJ aan. Op de redactie hebben ze mij doorgegeven: met zoveel vrouwen en kinderen moet je wel zorgen dat het geld goed blijft binnenkomen om dat allemaal te onderhouden. Aha, dat zal het zijn, ja. Hier is The Real Thing bij Christina.

0: Middelse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de zesde keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
3: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
5: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
3: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag. Want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
6: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. Heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
3: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.

Rosa en Magnetic op deze dinsdagochtend. Het wordt vandaag een beetje natter. Gisteren was zalig dagje en ik heb nog eens genoten ervan. Ideale temperatuur als je het mij vraagt. Maar ja, ieder zijn goesting daarin natuurlijk. Straks hebben we het hier over een koningskoppel of een prinsenkoppel. Wat eigenlijk niet goed weten wat ze willen wonen. Dat is mijn conclusie na alles wat ik gelezen heb. En we hebben het ook over het festivalseizoen van 2027. Want er is een groot festival die zijn eerste naam al gelost heeft. Terwijl andere festivals nog volop aan het opkuisen zijn of nog moeten doorgaan. Denk maar aan Hestival, ook straks meer erover trouwens. Hier is Chris Rea, It's All Gone.

Jennifer Lopez en David Guetta samen en Save Me Tonight. Harry en Meghan zouden mogelijk maar 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk blijven. Kan jij nog volgen? Ik alleszins niet, maar ze weten het blijkbaar zelf nog niet zo goed. Ik denk dat niemand hen nog wil. Misschien is dat de reden. Hier is Alicia Keys.

0: voel je helemaal thuis in een Covera-keuken. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
1: Christina.

Dat is ons en Mr. Know-it-all. Het blijft rommelen rond het Eurovisie Songfestival. Nederland heeft al laten weten dat ze waarschijnlijk ook in 2027 niet gaan deelnemen. Er is te veel geopolitieke spanning, zeggen ze daar. En ja, en de VRT, ja, die... Ja, ja, goed. Hier is Madonna met Live to Tell.

Alcazar en Crying at the Discotheque was dat hier bij Christina op deze dinsdagochtend. We tellen trouwens af naar Hestivallen, beste vrienden, als je dat niet weet of niet van Heist bent. Zaterdag een festival in Heist op den Berg met onder andere Bart Peters als headliner.

Miles Smith en Stay was dat hier bij Christina. Terwijl ze Pukkelpop nog aan het opruimen zijn, is Rock Werchter al bezig met zijn eerste naam te lossen voor volgend jaar. De headliner wordt Tame Impala.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

Everything But The Girl and Missing. Ik was hier nog eens aan het scrollen over de socials. En ik zag deze op die van Camille, dat zij ook achter de schermen aanwezig was bij Pukkelpop en daar geposeerd heeft met Zara Larsson, waar ze grote fan van is, blijkbaar. Hele fijne foto is dat. Ga maar eens kijken op de socials van Camille. Hier is Samber met Homewrecker bij Christina. Veel plezier met de collega's en tot morgen.

0: Christina Nieuws.
1: Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
2: We hebben ook in mei al een teruggroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella-besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
1: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
3: Wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n 4-punt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen die plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
1: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral rond die zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op een 0-0 gelijkspel en eindigen tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
4: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. Heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen een net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
1: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden.
0: Zomerradio, Christina.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem. Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
1: Christina.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Heist loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Heist.
4: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Heist loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Heist zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via heistlooptenzingt.be.
3: Heist loopt en zingt.
4: Ten voordele van actie Zorgemens.
0: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
3: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
2: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
1: Zomerradio, Christina.

Wij begonnen vandaag met de Boys van America and the Border. Ik ben Jean-Paul Deby. Van harte welkom iedereen hier bij Christina. Alweer een nieuwe Let the Music Play. En dit komt uit 23 van ene zekere Laureen. Dit is Tattoo.

Ja, terecht een bijzonder mooie song. En ik denk ook wel een goede stemmenmix met Bazaar, Sef en Faisal. En ooit komt er een dag, we gaan er nog veel over horen trouwens. Ja, jij zit alweer goed bij ons en wij zetten nu een stapje terug naar gisteren of naar eergisteren. Ik bedoel dan, dit komt uit 1979, uit het rijk gevulde repertoire van Michael Jackson. Is dit Off the Wall?

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
4: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
5: Christina.

met Just a Little. En u weet het, want wij vertellen het regelmatig dat er in de zomerperiode door het Rode Kruis de oproep wordt gedaan. Geef bloed alsjeblieft, want er is een enorme tekort aan bloed in de zomerperiode. Zo mag je nu alvast noteren dat volgende week woensdag 2 september er een bloedinzameling is in Boschot.

met Sorry I'm Here for Someone Else. Was het toevallig of was het allemaal op voorhand bedisteld? I don't know. Zometeen nog Will Smith, Mark Peters, die trouwens binnenkort live in Heistelberg zal te bewonderen zijn. Harry Styles, Shakira, de Steve Miller Band. Maar eerst Mr. Mister met Broken Wings.

0: Every heartbeat.
1: Christina.
2: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

0: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

Steve Miller Band was dit met de Joker. En mijn zendtijd is bijna opgebruikt. De 60 minuten zitten bijna rond. Dat betekent zometeen gaan lunchen met Wim. En op een amusementvolle manier afscheid nemen doen we met Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Ik zie hem morgen terug, hè.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort energie-expert Kenneth van Zina.
2: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
1: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal 2,24 euro. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand daar is wel onder controle. En in Zuid-Soedan zijn 2 VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om 2 Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
3: Christina, all summer long.

Just Like Starting Over van de betreurde John Lennon was dat. Dat is ook hetgene wat Jean-Paul morgen gaat doen. Terug beginnen vanaf 10 uur, ook al had de stem het vandaag een klein beetje afweten. Maar dat pakje charisma dat hij meedraagt, dat maakt natuurlijk veel goed. Goedemorgen trouwens.

0: Dancecentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, dancecentrummoveri.be.
1: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
2: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
3: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
2: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Topic en Becky G met Sorry Papi. En over drastische maatregelen gesproken. Een e-biker die reed vorige maand Alessandro Rapinese, dat is de burgemeester van het Italiaanse Como, aan. Hij raakte niet erg gewond, maar om te vermijden dat nog meer burgers het slachtoffer zouden worden van zulke gevaarlijke beesten, zoals hij ze noemt, wordt fietsen in het stadscentrum verboden vanaf half september. Kijk eens aan. Dit is Philippe Lafontaine met de klassieker Cœur de Loup.

Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bikecenter. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen.

0: huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina.

We worden altijd happy als hij langskomt, deze Jelly Roll. Dat was I'm Good. En de Giro van Berlaar Heikant die organiseert deze week opnieuw de Ronde van de Hei. Tijdens deze loop en andere wedstrijden gelden er tijdelijk een aantal bijkomende verkeersmaatregelen. Morgen bijvoorbeeld, dan vindt de loopwedstrijd plaats ter hoogte van het Schuttershof. Van 18 uur tot 1 uur is er op dat moment geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van dat Schuttershof en de Leemputten. Eveneens morgen van 20 tot 22 uur 30 zijn ook de Kegelstraat en de Leemputten afgesloten voor het verkeer. Het is maar dat u het weet. Dit zijn de Flock of Seagulls en Wishing.

0: eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heijsdondenberg. Festival!
1: Christina, always music.
2: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

Almost Gone van DJ-licious en Sam op deze dinsdagochtend bij Christina in de lunchbreak. Laten we het dan eens hebben over een vrouw met ballen, over Mette Frederiksen, dat is de Deense premier. En ze heeft online uitgehaald naar een plastische chirurg die ongevraagd schoonheidsadvies gaf over een plekje op haar neus. Afgelopen jaren heeft ze naar eigen zeggen ontelbare opmerkingen over haar uiterlijk gekregen. En daar wil ze zich tegen verzetten.

De wereld leerde hen kennen met het fantastische More Than a Feeling. In de jaren 70 was dat dan nog. In de jaren 80 hebben ze ook nog even een hit gescoord met dit nummer hier, Amanda van Boston. Dit zijn George Michael, tezamen met Queen en Killer. Oh.

nummer oorspronkelijk van Adamski, maar dit nummer kwam tot stand tijdens een concert in 1991 in de Wembley Arena. Dat waren George Michael, tezamen met de heren van Queen en Killer. Tijd voor Belgisch werk van Last Frequencies en Karine Lomax.

0: verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaarding.

0: Airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Onij bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
4: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
3: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
5: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
3: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
2: Christina.
0: Enjoy your summer.

toegegeven, hij heeft toch een aparte stem, deze Cameron Whitcomb. Maar hitscoren, daar heeft hij wel kaas van gegeten. Dat was Kingdom of Fear. Deze dame die scoorde zo'n 10 jaar geleden haar eerste hit hier in België. Laura Pergolizzi, maar we kennen haar beter als LP. Ze heeft trouwens ook nummers geschreven voor Cher, Rihanna, Backstreet Boys en Christina Aguilera. Dit is haar eigen hit, Lost on You. When you-

Uit het land van het knakkenbrut, uit Zweden komen ze. Roxette was dat nog eens met How Do You Do in deze lunchbreak op de dinsdagmiddag. Heb je altijd al willen zien hoe een echte politiehond aan het werk gaat? Kom dan kennismaken met politiehond Yukon en zijn begeleider tijdens een korte demonstratie en ontdek hoe politiehonden worden getraind en ingezet. Dat kan in de beleefzuin op Zonenliever van Wieke Vorst. Die is terug te vinden langs de Heilandweg, ter hoogte van het speelplein is dat. Vanmiddag van 17 tot 18 uur. Met dank aan de politiezone van Heist op den Berg trouwens.

0: naast loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Heist.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Heist loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Heist zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via heistlooptenzingt.be.
0: Heist loopt en zingt.
1: Ten voordele van Actie Zorgemens.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
4: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
3: Bosmans!

0: 24 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Die neue Deutsche Welle, dat was een muziekstroming die begin jaren 80 ook ons land veroverde. En deze Spider Murphy Gang die maakte daar ook deel van uit. Hun grootste hit scoorde ze in 1982 met de Skandaal in Sperrbezirk. En vijf vossen in Canada hebben een wel heel bijzondere voorkeur. Ze stelen namelijk schoenen van kampeerders in de buurt. Inmiddels zijn er al ruim 100 schoenen meegenomen. Vossen lijken geen onderscheid te maken, want van schoenen tot sandalen en van laarzen tot teenslippers, ze nemen alles mee.

Ze schreef het voor de Netflix-serie Wednesday. En ze speelt er ook zelf een rolletje in, deze Lady Gaga. Dat was The Dead Dance. En de lijst met kandidaten voor de slimste mens ter wereld is weer een beetje langer geworden. Want in de tafel van Gert deelde presentator Erik van Looy dat ook Kevin Jansen zal deelnemen aan de populaire quiz. Daarmee staat de teller intussen op 8. Voordien hebben ook Stefanie en Francesco Plankaert, Jelle van Daal, Amber Broos, Céline Hermans, Sophie Dumont en Dominique Personen toegezegd voor het programma. Tijd voor Coldplay. Dit is het mooie Charlie Brown.

Ze heeft maar liefst 1 miljard streams gehaald met dit fantastische nummer Man I Need van Olivia Dean. En het is Robbie Williams die haar zelfs vergelijkt met Whitney Houston. Toch ook niet van de minste.

0: Calais gaat u in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

Sinds haar debuut in 2000 heeft ze 8 studioalbums op de wereld losgelaten. 1 grootste hitsalbum. En ze heeft maar liefst 60 miljoen albums verkocht. Deze Pink, je hoorde nog eens Just Like a Pill. Morgen dan ben ik terug van de partij voor een nieuwe lunchbreak tussen 11 en 1 wederom. Dit zijn nog de Mary Jane Girls en In My House.

0: Christina Nieuws.
1: In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook vier wapens en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
2: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
1: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
3: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
1: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
0: Enjoy your summer. Christina.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: Letzgo.be.
3: Christina.

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Gestapo knalmuziek zal erbij zijn.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant, dat schrijft Sud-Info. Politie en parket zoeken daar sinds vanmorgen naar de vader van de kleine Timeo. Die twee raakten een maand geleden vermist. Gisteren werd in Onet al een kinderlichaam gevonden, zo goed als zeker dat van Timeo. Maar een autopsie moet dat nog bevestigen. En nu is dus mogelijk ook het lichaam van de vader gevonden. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Er zijn wel sterke aanwijzingen dat tweede lichaam dat gevonden zou zijn, dat dat die vader is. De procureur des Konings die gaat hier zo meteen toekomen. Die gaat ons dan meer informatie kunnen geven over wat er hier nu net gevonden is.
2: Er wordt ook onderzocht wat er met de twee is gebeurd. In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook vier wapens en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen de drugsoorlog daar. Maar volgens binnenlandminister Quentin is de overheid de grip op de situatie niet kwijt.
4: Dat is een nationale crisis. We moeten nog meer mensen daarin steken. Maar dat is niet de enige ding die we moeten doen. Het is ook belangrijk om misschien meer te communiceren over de resultaten van de onderzoeken. Er is een persconferentie van het parquet op vrijdag om te tonen dat we de controle niet verliezen. We hebben nog het controle op het terrein.
2: Vrijdag geeft de Brusselse procureur dus een persconferentie over die golf aan schietincidenten. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook effectief genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook zo'n nominatie krijgt. In mei werd de film wel al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt die in oktober in de bioscopen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's en ontbijt. Dat doe je hier in de ochtend met Wim Cornelli. De koffiepauze die is er met Jean-Paul de Bie. En de lunchbreak die is er dan weer met Wim van Akker. En nu is het tijd voor At Work Kids. Hele goeie namiddag. Damiano David komt eraan. Camille en Beats International. En dit zijn Babette en Maxi.

0: Danscentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
2: Christina.

Natalia on the radio en radio op het werk. Het blijft toch iets bijzonders. Je bent ondertussen misschien met cijfers, mails, klanten of deadlines bezig. Maar ergens op de achtergrond zorgt de muziek van Christina ervoor dat de dag net iets aangenamer wordt. Wat dacht je van deze uit 1987? Gina Vanelli, Wild Horses. En daarna is er Damiano David met The First Time.

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Christina.

Een zomersplaatje van Boney M. Kalimba de Luna. Ken je dat? Je loopt op het werk langs iemand en denkt, wie is dat eigenlijk? Nieuwe collega, nieuwe stagiair en 5 minuten later weet de hele afdeling wie het is. Zo snel.

Benson Boone, Mr. Electric Blue. We gaan verder met een mooie mix van recent en bekend. Dasha en Camille, twee verschillende smaken, maar beide perfect voor deze namiddag bij Christina.

uit onze bangelijke 40, Another and 54 Ultra met Talk to You. En dit liedje gaat over twee kampen. Dat heb je op het werk soms ook. De koffiedrinkers tegenover de theedrinkers en natuurlijk Windows tegenover Mac. Jawel, dit zijn de mannen van Frankie Goes to Hollywood. Terug naar 1984 met Two Tribes.

0: vakantie met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
4: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
5: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
0: Christina.

Een heerlijk stukje muziekgeschiedenis uit het jaar 1970. Het gouden duo Paul Simon en Art Garfunkel met Cecilia. En daar is Bryan Adams met Here I Am.

0: laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant, dat schrijft Sud-Info. Het zou gaan om een volwassene. Mogelijk gaat het om de vader van de kleine Timeo. Gisteren werd er ook al het lichaam van een kind gevonden. Mogelijk dus Timeo, maar dat moet nog bevestigd worden. Journaliste Demi van den Eeden is ter plaatse.
2: De autopsie die is aan de gang. Er zou al onderzoek en vaststellingen gebeurd zijn door een forensisch patoloog. Dat is een wetsdokter die onder meer de doodsoorzaak achterhaalt, want ook die kennen we nog niet. Was die jongen al gestorven? Hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
1: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. En wie daar woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In de Ronde van Spanje zijn de renners daarnet begonnen aan de vierde rit, een bergetappe. Het is een korte rit van iets meer dan 100 kilometer van en naar Andorra, maar het wordt wel pittig. Vanaf de start gaat het meteen bergop. In totaal staan er 4 beklimmingen op het programma. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui, Wout van Aert staat tweede. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden, morgen wisselend bewolkt, met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30, vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
3: Zomerradio, Christina.

Nile Horan, Andeloos, daarmee begonnen we deel 2 van At Work It's op deze zomerse dinsdag namiddag. Komen eraan Alexander O'Neill, Calvin Harris en Judith, maar eerst richting Nederland voor de Time Bandits. I'm specialized in you.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Christina.

Janice Blue was dat, Edge of Desire hier bij Christina. En dan nu terug naar de jaren 90, toen boybands niet weg te denken waren uit de hitlijsten met de daarbij horende posters aan de muur. Take That, een versie van die Donna Summer hit, Coded Dimension.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info?

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Shaboozy en Miles Smith met Blink Twice. De Britse Passenger komt volgend jaar naar België voor zijn Wild Love Tour. Hij staat op vrijdag 19 maart in het Koninklijk Circus in Brussel. De tour staat in het teken van zijn nieuwe album Wild Love, dat op 6 november uitkomt.

0: Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival.
1: Christina, always music.

Godley and Cream, een Englishman in New York. Zo dadelijk een plaatje over de zomer van Calvin Harris. En ja, die zomer van 2026, die gaan we niet gauw vergeten. Eerst Harry Styles en American Girls.

dat in 1981 wereldwijd een enorme hit werd en ondertussen zowat een vaste waarde is geworden in de popgeschiedenis. Soft Cell met Tainted Love. En dan nu twee Belgische stemmen die mooi na elkaar passen. Zo dadelijk Judith, maar eerst Pommelien Thijs.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
4: Christina.

De Clash, jarig vandaag op deze dinsdag 25 augustus. Gene Simmons van Kiss wordt er 77. James Warren van de Corgis 75. Elvis Costello 72. De vader van Miley Cyrus wordt er 65 vandaag. Claudia Schiffer 56. Gabriel Rios 48. En Amy McDonald 39. Heel graag tot morgen. Don't know.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
4: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
3: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
2: Christina. Also.

Stel je voor, zeg. Je mag een droom hebben en één mag eruit komen. Is het dan deze? Just remember, we're forever young. The Delicious en Forever Young. Een hele goede middag, beste vrienden. Even over vier. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. De schoolvakantie loopt op zijn laatste dagen. Jammer, maar helaas. We zetten strikjes aan de kopjes richting eerste schooldag op 1 september. Maar geen nut hoor. Er komen nog een aantal leuke en toffe dagen aan. En ook toffe muziek. Met nu Gordo en Rijn.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

echte 80's klassieker Talking Heads en Burning Down the House. Dat zou ze ook wel in Nederland gedacht hebben gisteren, want een 23-jarige Nederlander is na een half jaar in goede gezondheid teruggevonden en herenigd met zijn familie. Dat bevestigt de politie. Het nieuws komt als een enorme verrassing. Zoekteams hielden er ernstig rekening mee dat Dominique, 23 dus, niet meer in leven was en op de bodem van de rivier zou liggen. Maar gisteren kwam dan toch het goede nieuws. Hij is nog still alive.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: dansproject uit het begin van deze eeuw, 2005. Bekend is al van Lola's Team, dat veel beter klinkt als deze hoor. Shapeshifters met Back to Basics.
1: Bart Smulders.
0: En we moeten eraan geloven, want regen is in aantocht, beste vrienden. Supertramp heeft er in 82 een mooi liedje over gemaakt trouwens. En dat maakt het allemaal een beetje zachter. It's raining again.

Swift met Elizabeth Taylor. Het is bijna 16:45. Wat ben je momenteel aan het doen? Veilig naar huis aan het rijden? Of misschien sta je wel achter de kookpotten? Wel, ik heb goed nieuws, want ik heb nog speciale gasten voor jullie straks. Uit 1979 namelijk, de Eagles met Hard Day Tonight. Maar er is nog deze absolute classic van Puff Daddy. I'll Be Missing You. Ja hoor, zet hem maar een beetje.

0: loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Heist.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Heist loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Heist zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via heistlooptenzingt.be.
0: Heist loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie Zorgemens.
2: Christina.

0: Het moet hier altijd Hotel California zijn, want ze hebben nog andere steengoeie nummers. Onder andere deze uit 79, The Eagles met Heartache Tonight.
1: Bart Smulders.
0: Hey, dit was hem weer voor deze dinsdagnamiddag 25 augustus. Onderweg hier bij Christina. Bedankt dat je een stukje van jouw dinsdag met ons hebt gedeeld. Geniet nog van deze leuke avond, waar je die ook mag brengen. En morgen zijn we er weer met een nieuw uur onderweg vol muziek op Christina. Voor zometeen veel plezier in de spits met Stijn Jacobs.

0: Christina Nieuws.
1: In Onnij is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden. Dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
2: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
1: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergronds, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
3: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Izegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
1: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt, maar dat risico wil Elia nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
4: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Cowards. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
1: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
0: Enjoy your summer. Christina.

5 op deze dinsdagavond. I'm not ready. Wel, de fans waren er zeker klaar voor afgelopen zondag. Daar op het hoofdpodium van Pukkelpop stond hij te blinken voor iedereen die het wou. Wees welkom.

Drop That, ja, ze kan het heel lief zeggen, maar de boodschap komt ze wel aan, Olivia Rodrigo. Ja, dit is een van de mooiste stemmen uit Australië, maar je kan haar nooit zien. Sia.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
0: Christina.

staan met hun vorige single nog stevig geparkeerd in onze hitparade, de bangelijke 40, de Bausa. En dit is al de opvolger, Lose Myself, hier op dinsdagavond. Zodat ik een andere plaat uit die bangelijke 40 stellen, Lefty, ook heel leuk. Maar eerst deze Billy Ocean.

Festival. Het grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

R&B in dit praten eigenlijk iets te clean was, naar mijn mening. Neo en Closer. Ja, de vakantie mag gedaan zijn bijna. Deze man heeft nog altijd plan. Peter Allen, I Go to Rio.

Zijn huidige single So Much Beauty Around Us samen met Nathan Nicholson. Die zit nog in onze playlist. Dit was er een van eind vorig jaar, Last Frequency, samen met The Temper Trap. Zijn versie van Sweet Disposition, A Moment, A Love. Jovanotti nu voor jullie

0: Dancecentrum Moveri biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveri, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, dancecentrummoveri.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
3: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn twee heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan. Maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
2: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de twee precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
4: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
2: Bevoegd minister Quintin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
5: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
2: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
1: Zomerradio, Christina.

een of andere reden twijfel ik altijd. Komen ze nu uit Australië of uit Nederland? Ja, het is vooral dat eerst natuurlijk. Australië wint Shepherd Coming Home. We kennen ze natuurlijk van hun doorbraakhit Geronimo. Deze man die staat in onze hitparade. Cameron Whitcomb.

is echt puur toeval dat we op een kwartiertijd twee Australische bands draaien. Daarnet Shepherd en Coming Home. En deze natuurlijk Midnight Oil eind jaren 80 en hun Beds Are Burning. Dit is Bas Serra.

0: Amo? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Wijnbistro Callegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Callegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Callegato.
3: Christina.

dromerige pop van Empire of the Sun. Ja, ze hebben een zeer rijkelijke live reputatie. Walking on a Dream. Dadelijk een van die leuke danshits van vandaag. Thomas Gray en zijn Rumours. Maar eerst duiken we het hitarchief in. Hierbij Christina op dinsdagavond. Samen met Alan Parsons Project komen we dit hier tegen. Eye in the Sky.

Australië boven, niet Down Under dit uur, want ja, het is de derde groep uit dat land. Shepherd hadden we eerst en daarna Midnight Oil. Dan deze heren van Savage Garden, bestaande uit Darren Haynes en Daniel Jones. Helaas verdwenen ze op een blauwe maandag uit de muziekindustrie. Twee albums en daarna niets meer. Dit haalden we uit hun debuutalbum Savage Garden. Na I Want You was dit To The Moon and Back. Hier is Cat's Eye.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival op het Cultuurplein in Heist. Ook deze Bart Peters en de Ideale Mannen zullen erbij zijn.

Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg. Christina.

voor jullie draaien op deze dinsdagavond. Dit was mijn bijdrage voor Christina. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele gezellige avond van. En graag tot een volgende keer. Klaartje met Mika. Relax. Take it easy. Tot later.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
2: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
1: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onnijn reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
3: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindt plaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
1: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in Brussel. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
4: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
1: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
5: Het is zomer op je radio. Christina.

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg. Festival. Christina.

0: Hijst loopt en zingt. Dat is lopen en zingen voor het goede doel in Hartje Hijst.
1: Zondag 30 augustus op het Kerkplein. Hijst loopt met vanaf 14 uur de individuele jogging, de G-atleten, de kinderjogging en even later de halve marathon. Hijst zingt met vanaf 18:30 Johnny Tightlips en de Snitches, Paul Michiels, de Philips en special guest Natalia. DJ's Henkie en Peter zorgen voor extra ambiance. Meer info en tickets via hijstlooptenzingt.be.
0: Hijst loopt en zingt.
1: Ten voordele van actie zorgen mens.
2: Christina. Every day. What?

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruyckere.
4: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
3: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
2: Christina.
5: Wow.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbe Hood, Back to Back en Title. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival. Christina, always music. Luister.

0: Christina Nieuws.
1: Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en deze Jolene.

0: Dolly Parton werd 80. Het nieuws komt hard binnen in de muziekwereld. Het ging al even minder goed met Dolly Parton, maar haar overlijden komt toch onverwacht. Ook bij zangeres Barbara Dex, die het oeuvre van Dolly Parton goed kent en op dit moment zelfs toert met haar nummers.
1: Ik ben echt wel een beetje van mijn melk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ben als jong meisje opgegroeid met haar muziek. Dat betekent heel veel, omdat dat ook een deeltje van je leven is of zo. Goh, ik denk dat Dolly Parton, is misschien raar dat ik zeg, maar een beetje de vrouwelijke Elvis Presley of zo. Het is echt wel een icoon. The Queen of Country.
0: Tot zover dan alles over Dolly Parton. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
2: Christina.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, De Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist om den Berg. Festival! Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze kampt al een tijd met gezondheidsproblemen. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en Jolene. Een immens verlies, zegt zangeres Barbara Dex, die haar oeuvre goed kent en zelfs toert met haar nummers.
3: Voor mij is Dolly Parton echt wel de vrouwelijke Elvis Presley. Weet je, Elvis Presley was de king of rock and roll. Dolly Parton is de queen of country. Hè? Ik bedoel, dat is een legende, dat is een icoon, dat is een heel groot voorbeeld voor heel veel mensen. Dus zij heeft die muziek ook gewoon groot gemaakt en gebracht.
2: Maar Dolly Parton was ook een jeugdvoorbeeld, zegt ze.
3: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
2: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal anderen moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Aan de rand van Barcelona woedt een bosbrand, dat melden de autoriteiten. Zo'n 25 bewoners aan de noordelijke stadsrand worden geëvacueerd. De andere inwoners moeten binnenblijven en hun ramen en deuren gesloten houden. Het vuur ontstond deze namiddag. Zowat 35 hectare ging al in vlammen op. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.
1: Christina.

eerste gratis festival in de regio op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Verelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een onvergesselijke Deutsche Elektrio Gestapo knalmuziek. De Juliets brengen de beste covers met een adembenemende licht- en vuurshow. En als hoofdact de legendarische Bart Peters en zijn onafscheidelijke band, de Ideale Mannen. Brood voor morgen vroeg. Afsluiten doen met DJ's van eigen bodem, Robbehoed, Back to Back en Tidal. Festival, zaterdag 29 augustus op het Cultuurplein in Heist op den Berg.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina Nieuws. De Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie laten weten op sociale media. Dolly Parton had verschillende hits zoals Jolene en 9 to 5. Voor zangeres Barbara Dex, die momenteel ook toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
2: Ik ben met haar muziek ook wel opgegroeid. Eigenlijk als jonge meid al was ik helemaal in de baan van country muziek. En dan Dolly Parton stak daar heel eerlijk mijn nek en schouders voor mij bovenuit. Omdat haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook, sterke vrouw.
1: Dolly Parton werd 80. Op de luchthaven van Charleroi moesten meerdere vluchten omgeleid worden omdat er brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. Die moest afgesloten worden om alles op te ruimen. 10 vluchten werden omgeleid, een aantal andere moesten tijdelijk boven de luchthaven blijven cirkelen. Intussen is het vliegverkeer weer hervat. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minima rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

grootste gratis festival in de regio. Op zaterdag 29 augustus. Vanaf 15 uur opent voor de allerjongste Festival Kids Village. Vol plezier en entertainment. Nadien rock en humor van Hetter en Pieter Vrelst. De winnaar van Concours Festival. De genomineerde voor de zomerhit van dit jaar, Judith. Een unvergessliche deutsche Elektrio. Gestapo knalmuziek.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In de VS hangen de vlaggen in het hele land de hele week half stok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat kondigt president Trump aan op zijn eigen sociale media platform. Trump noemt Dolly Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en een groot verlies voor miljoenen mensen. Dolly Parton was 80. Er rijzen veel vragen over hoe de vader van de kleine Timeo zomaar kon verdwijnen. De man werd veroordeeld voor zware geweldfeiten en zat thuis met een enkel band. Hij mocht enkel onder voorwaarden zijn huis verlaten voor werk of om boodschappen te doen. Eind juni verdween hij samen met zijn zoontje van 5. Je hoort Lisbeth Wiseur van het agentschap Justitie en Handhaving.
3: Die enkelband heeft geen GPS, dus als die zich buiten de perimeter bevindt, kunnen wij die inderdaad niet lokaliseren. Dat zou natuurlijk heel veel werk zijn om iedereen, en we hebben vandaag meer dan 2000 mensen onder elektronisch toezicht in Vlaanderen, om iedereen elke minuut te kunnen monitoren waar dat die dan zou zijn. En natuurlijk, ja, de enkelband is ook bedoeld als een reïntegratiemaatregel, dus is ervoor gemaakt om mensen stapsgewijs de vrijheid terug te geven.
2: De lichamen van de twee werden vandaag en gisteren wellicht gevonden. Een autopsie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. Zeker 1 op de 4 spelers in de American Football Competitie loopt tijdens zijn carrière hersenschade op. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het gaat om een aandoening die kan leiden tot agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. Komt vooral doordat spelers vaak klappen op hun hoofd krijgen. Sinds 1 jaar of 10 neemt de sport wel maatregelen om de risico's te beperken. Ze dragen onder meer speciale helmen om hun hoofd te beschermen. Vannacht bewolkt met plaatselijk een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen wisselvallig met na de middag buien, wel warm tot 27 graden. Donderdag droog en rond 30 graden. Vanaf vrijdag regen bij een graad of 23.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Christina.
3: Ik

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Every heartbeat. Christina. Imagine.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Christina. Every hour. Every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina.